0: Michael. Tapos ang nangyay kaya ng Michael Rome. Tapos ang nangyay kaya ng Michael.
1: Het is naar buiten, het is net dus aan het rijden.
0: Nou, dus aan het rijden, het is erop naar de landen. De véhicule heeft finalement démarré. Ons met de 5 meter avancé.
1: Het is naar buiten, het is net dus aan het rijden.